0: Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte.
1: Van Franz.
2: Tajen katatapeg at balzich Radio Fejer.
1: En ze zingen werkelijk wie een engel. Geef er een enorm applaus uit Australië, Marussia.